0: zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Ik heb de zon zien zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: maak het ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Hallo, ik ben Danny D'Amaro en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, Familie Radio.
2: Ik ben Dylan.
3: En ik ben Amber Verleijen.
4: Hallo, ik ben Michamara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.
5: De zon.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijk.

mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit. Families

0: ben Danny D'Amaro, presentator van de muziekshow bij Familie Radio. Vlaamse en Nederlandse artiesten passeren de revue en u kan erbij zijn vanaf de eerste rij.
1: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
0: Zeker afstemmen, want dan vieren wij de 100ste aflevering.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familieradio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familieradio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familieradio. De zomer.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: jij al de familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Het klinkt altijd weer.
1: Altijd meer.
2: Ik had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Goedemorgen, het is 7 uur. Frankrijk wordt opnieuw geteisterd door zware natuurbranden. In het departement Landes is al meer dan 100 hectare natuur verwoest en zijn 350 mensen geëvacueerd. Ook in de buurt van Nantes is de situatie ernstig. Daar moesten 2000 kampeerders vluchten voor het vuur. In het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de branden in de duinen nog altijd niet helemaal onder controle. Ook in Engeland is de noodtoestand merkbaar. In de buurt van Birmingham zijn twee mensen gewond geraakt nadat een natuurbrand oversloeg naar een woonwijk. Zeker 6 huizen zijn afgebrand en meerdere gezinnen zijn geëvacueerd. Het treinverkeer in de regio van Birmingham ligt plat. Er is meer duidelijkheid over het slachtoffer van de dodelijke campingbrand in Grobbedonk. De identificatieeenheid is nog volop bezig, maar alles wijst erop dat het gaat om de eigenaar van de getroffen chalet. De autopsie op het lichaam moet ook nog wel gebeuren. In Congo blijft het Ebola-virus om zich heen grijpen. De ziekte is nu ook vastgesteld in een zesde provincie in het noorden van het land, waar een eerste dodelijk slachtoffer is gevallen. In totaal zijn nu al meer dan 2100 mensen overleden. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft sprinter Antoine Snijder zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij finishte vijfde in zijn reeks, maar werd achteraf ook nog gedisqualificeerd omdat hij buiten zijn baan had gelopen. Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

Phil Kevin, die is al goed wakker en is er helemaal bij. In tegenstelling tot mijzelf, want jawel, het was gisteravond weer zover. Voor de tweede keer ondertussen deze week bij de buren verzeild geraakt. Op het terras gaan zitten, flesje wijn of 2, 3, 4 opengetrokken. Lekker hapje gegeten, veel te laat in bed en dan de hele nacht liggen woelen, omdat ik mijn draai niet vond. Dan toch uiteindelijk in slaap gevallen, tegen de vroege ochtend, maar op mijn eigen arm in slaap gevallen. En die is nu zo stijf, maar zo stijf, ik weet niet of ik dit ga overleven.

Goedemorgen, wij zijn de zonnigste radio in Vlaanderen. Laat daar vooral geen twijfel over bestaan. De zonnigste ochtendradio. Hier de Wekkerradio bij Familieradio.

Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu €50 per paar of 3 paar voor €120. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu €50. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

plannen maken voor morgenavond. Maar ons eerst even concentreren op wat er vanavond gebeurt. Want straks is er de start van de 57e editie van de 100 kilometer dodentocht. Startschot wordt straks om 9 uur gegeven in het centrum van Bornem. En dan beginnen de ruim 13.000 stappers aan hun avontuur. Het is niet zomaar een wandeling. Het wordt met dit warme weer waarschijnlijk eerder een martelgang. Ik heb het nooit zelf aangedurfd om het te lopen. Maar ik ben eens curieus hoeveel er van die 13.000 de eindmeet zullen halen.

zijn vandaag. We verwachten opnieuw veel zon, met soms wel enkele wolken. Het blijft zeer warm, met maxima van 30 graden aan de kust tot 35 graden of zelfs iets meer in het binnenland. Morgen krijgen we brede opklaringen en soms wat meer wolken. Mogelijk ontstaan er in de loop van de dag zelfs enkele lokale buien, eventueel vergezeld van onweer. Het wordt ook minder heet dan de voorbije dagen, de maxima tussen 23 graden aan zee en 28 in het binnenland. Ook zondag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er is dan weer kans op een paar plaatselijke onweersbuien. En die maxima zondag tussen 22 en

0: Want morgen treedt ze op. Morgen staat ze op het podium bij Down by the Sea in Knokke-Heist. Om het hele programma te zien moet je maar even surfen naar de site van Down by the Sea. En ik weet één ding zeker, ik ga straks ook al, want Clouseau komt daar vanavond ook.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
2: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Vrijdag de 14e augustus. Ik zeg het niet graag, beste vrienden, maar eens dit weekend is gepasseerd, dan gaat de aftelling pas echt van start gaan. Aftelling naar het einde van de zomervakantie en natuurlijk ook de aftelling naar de start van een nieuw schooljaar.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: In Werchten hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaars en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenaïn. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.

Vamos a la playa, een dagje naar het strand. Ik zie dat zeker zitten en ik ga vanmiddag, tegen vanavond, naar het strand. Ik ga naar Knokke-Heist. Daar treedt vanavond Clouseau op. We gaan met z'n tweeën lekker gezellig naar Clouseau. Maak er een uitstapje van vanmiddag. We gaan eerst lekker eten. Ik zie wel de mosseltjes op het menu staan of wat anders lekkers. Zolang het maar eindigt vanavond met Clouseau natuurlijk. Maar zover is het nog niet. Jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag. Geen

0: oprecht.
1: Gunter Nees doet ondertussen al enkele weken mee in Peter Naessens Vlaamse 40. Het wekelijkse overzicht op zaterdag van de 40 populairste platen hier op de radio. En daar staat hij dus in met Bluff Bluff. Maar op de radio is er natuurlijk nog veel en veel meer.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro, presentator van de muziekshow bij Familie Radio. Vlaamse en Nederlandse artiesten passeren de revue en u kan erbij zijn vanaf de eerste rij.
3: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
2: Zeker afstemmen, want dan vieren wij de 100ste aflevering.

0: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
2: Durieux.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
5: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
8: Back to Baccarat.
4: Tickets, witte-paard.be.
9: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: wacht.
1: De slapeloze nachten van Jeroen van der Boom hebben volgens mij en volgens de tekst niks te maken met het warme weer. Maar alles met een soort van gebroken hart of een bijna gebroken hart. Oeh, dat is mooi gezegd, hè. Goedemorgen, beste vrienden. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Ook tijdens de zomermaanden zijn we elke dag van de week samen van 7 ochtends tot 10 in de voormiddag. En ik ben op het idee gekomen om vandaag een prinselijk tintje aan het programma te geven. Of moet ik zeggen, een prinseselijk tintje. Want dit hier is de prinses van Monaco. Dit is Stefanie.

0: Ik zie het onze prinses, kroonprinses Elisabeth, nog niet doen. En haar zus Eleonore ken ik niet genoeg natuurlijk om daar iets over te zeggen. Ik bedoel dan een plaatopnemer. Prinses Stephanie van Monaco deed het wel in de jaren 80. En ze scoorde, echt waar, een internationale hit met Ouragan. Vandaag geen ouragan in Vlaanderen, wel mooi zomerweer. We verwachten opnieuw veel zon met soms enkele wolken. Het blijft nog altijd zeer warm, maxima van 30 graden vlak aan zee tot 35 graden in het binnenland.
1: Zon, zee, veel plezier. Familieradio zomert. Dit is Familieradio.

en ik, wij zijn samen onderweg naar 10 uur hier op de radio. En mensen die met z'n 13.000 samen onderweg zullen zijn, dat zijn alle deelnemers aan de 57e editie van de Dodentocht. Start vanavond om 9 uur in Bornem. En de moedige wandelaars die hebben 24 uur de tijd om dus zanderdags op zaterdagavond weer te zijn. Met 100 zware kilometers in de benen.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

vrijdagochtend. We zijn helemaal klaar om aan de nieuwe dag te beginnen. En eens we daardoor zijn gesparteld, dan is er natuurlijk weer een weekend. Een weekend vol met leuke dingen, als je zelf wat organiseert. Daarom niet per se dit weekend, maar een van de volgende weken. Dan moet je dat als organisator zeker laten weten aan onze redactie. Dan pakken we al jouw informatie graag mee. Dan kunnen we er wat over vertellen in het programma. Of je kan bijvoorbeeld telefonisch eens contact opnemen met Jeroen. Die doet dat wat meer 's middags. Mensen opbellen die leuke dingen organiseren. Zeker proberen. Barbra Streisand.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan krijgen?

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Dansen is nu niet meteen een van mijn specialiteiten. Zonnige muziek uitkiezen voor de radio, dat lukt mij wel. En dat bewijs ik je, want jij en ik, wij zijn nog samen tot 10 uur deze voormiddag.
1: Nossa, hein? Que é isso? Nossa! Vamos que vamos! Delícia! Ai!

Dit is gewoon genieten. Genieten van je vrije vrijdagochtend. Een lekkere kop koffie en de muziek op de radio hier bij Familie Radio. Het feestje is nog niet gedaan, integendeel. Jij en ik gaan nog door tot 10 uur.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio.
3: De zomer.

0: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met Kalië Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

vind dat deze twee, Lisa Lewis en Jackie Lafont, het niet bij die ene keer mogen houden. Ze hebben ermee op nummer 1 gestaan in Peter Naessens Vlaamse 40. Dus dat is de indicatie dat het pakt. De mayonaise pakt tussen die twee. Je hoorde Vriendschap op deze vrijdagochtend. 14 augustus vandaag, morgen de 15e. Het is een officiële feestdag, maar je hebt er natuurlijk niks aan. Want morgen is het zaterdag. Sowieso een vrije dag.

Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.

je hoeft je niet in te houden. Ga gewoon mee met John Terra en zijn papa Parking Rosie hier bij Familie Radio in de Wekker Radio. Ondertussen zijn we 9:30 ook al ruim gepasseerd. Dat betekent dat we echt wel in de laatste rechte lijn naar het weekend zitten. Naar mijn weekend, want het jouwe, daar is het misschien nog even op wachten. Zeker als je op dit ogenblik bezig bent voor een baas. Maar keep it in mind, hou het even in het achterhoofd. Niks forceren, alles rustig aan, met nu ook Illusion.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: The House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud- en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Weaver, bassist van Deep Purple, was de bedenker van de iconische titel van de rockklassieker Smoke on the Water. Het hele verhaal ga ik je niet doen, maar het heeft iets te maken met een brand in Montreux in 1971. Je hoorde hem met Love is All hier bij Familie Radio in de Wekkerradio. En dit is Wamdu Project.

0: Zou de vraag van vandaag kunnen geweest zijn, Luc Steno en wat blijft er over? Wel zo net voor 10 uur, niet veel meer natuurlijk, want alles is opgebruikt. Onze tijd zit erop voor deze week, beste vrienden. Maak er al sinds een fantastisch weekend van. Ik zie je graag weer maandag om 7 uur.
1: Familie Radio Zomert.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ik ben Misha Mara. Dit is Familieradio.
1: Hallo, ik ben Erik Vlanders. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Fadim. En je hoort mij natuurlijk op Familieradio.

Veelbekars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of

0: Schatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie Radio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Bodycare begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Bodycare. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
5: Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familieradio. Allemaal luisteren.
1: Familieradio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey allemaal, ik ben Christophe.
3: Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
1: Families.

Jorns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance.

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 130 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
6: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

vandaag opnieuw stralend en extreem heet zomerweer met tropische maxima tot 7 à 38 graden. Morgen 32 graden met later kans op onweer. Zondag koelt het dan af. Het wordt dan ook droger bij 25 graden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. 1 adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier is Alem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Het is 12 uur.
1: In Mechtem hebben ruim 200 mensen gisteravond een stille mars of waken gehouden voor Hamza, de 7-jarige jongen die vorige week om het leven kwam. Veel aanwezigen droegen witte kleding en brachten bloemen, kaarsen en knuffels mee. Het gerecht vermoedt dat kindermishandeling de oorzaak is. Er zijn 3 verdachten in de cel. De oom wordt beschuldigd van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Frankrijk blijft problemen hebben met hevige natuurbranden. In het departement Landes heeft het vuur al meer dan 100 hectare natuur verwoest. 350 mensen zijn geëvacueerd. En ook elders is de nood groot. Bij Nantes moesten 2000 kampeerders vluchten. En in het noordelijke Pas-de-Calais krijgt de brandweer de duinbranden met moeite onder controle. Japan heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een historisch eerste bezoek van de Russische president Poetin aan de betwiste Kuriele-eilanden. Zowel Rusland als Japan claimt die eilandengroep in de Stille Oceaan. Het diplomatieke incident doet de politieke spanningen tussen beide landen fors oplopen. In het voetbal hebben de Belgische clubs een uitstekende avond achter de rug gisteren, want Anderlecht won met 3-2 van het Griekse PAOK en stoot zo door naar de laatste voorronde van de Europa League, waar het Kazachse Kairat Almaty wacht. Ook AA Gent heeft zich geplaatst voor de laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Na een 1-1 gelijk spel thuis tegen Göteborg was de eerdere 1-0 zege genoeg. Gent neemt het nu op tegen het Schotse Ibenaïn. Het weer dan, een snikhete dag met tropische maxima tot 38 graden in de Kempen. Het blijft dus ook tegen de avond nog zeer warm. Voor zaterdag wordt het een zonnige dag met 32 graden in het binnenland, 22 aan de kust. Al stijgt in de late namiddag en avond de kans op hevige regen- en onweersbuien. Zondag wisselend bewolkt, maar grotendeels droog bij een mooie 25 graden.

Goedemiddag, iets over 12 uur op deze vrijdagmiddag. En je hoorde John Dennis met zijn zomerse single Ritmo del Corazon. Blij dat je erbij bent.

0: Father, do not let a tear fall from your eye. Oh!
1: Familie Radio.
2: Hey, hallo, het is middag.
3: Met Jeroen Rijkenboer.
4: Dit is Familie Radio op vrijdagmiddag. Blij dat je erbij bent. Intussen wordt alles in gereedheid gebracht voor de opnames van Familie Radio Zomert in Merkem. Maar wij trekken vandaag ook even richting Zeelen. Want vanaf morgen de 15e en ook overmorgen 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pulling plaats. We proberen contact te maken met organisator Dirk Heirweg. En dit om wat meer info te kunnen verkrijgen over wie er zoal qua landen meedoet aan die truck en tractor pooling. Meer daarover dus zometeen. Eerst nu nog deze single van Frank Gallon.

0: En dit was nog Gary Hager met zijn single Beter Dan Goed. Zaterdag 15 augustus en ook zondag 16 augustus vindt in Zeelen het Europees kampioenschap truck en tractor pooling plaats. Wat er dit weekend te zien en te horen is, horen we van organisator Dirk Herweg.
1: Ja, het is heel druk he, van het weekend hier op de tractor pooling terrein. Voor de tweede maal gaan wij het Europees kampioenschap organiseren. We hebben het ooit al eens georganiseerd in 2013. Ja, toen was het ook heel groot, maar toen hadden we de tegenslag met het weer. En zoals het er nu naar uitziet, zullen de weergoden ons nu wel goed gezind zijn dit jaar. Dus wij verwachten toch wel een massa publiek. Wij verwachten per dag tussen de 6.000 en de 7.000 mensen hier op onze terrein.
0: Ja, dat wordt dus een grandioze opkomst daar in Zeelen tijdens het Europees kampioenschap truck en tractor pooling dit weekend. En Dirk, het is dus een Europese wedstrijd. Uit hoeveel landen komen de deelnemers?
1: Uit 17 verschillende Europese landen komen ze hier strijden voor de welbegeerde titel in hun klasse. Hier rijden 7 klasses dit weekend. En al de teams die hier aanwezig zijn, moeten geselecteerd zijn via hun nationale bond. De vorige jaren zijn hier heel veel Nederlandse teams geweest. Maar nu gaan er uit de 17 verschillende landen zullen ze nu aanwezig zijn, de teams. Dus ja, dat zie je maar om de 10 jaar eens hier in België. Dus,
0: ja, Dirk, ik heb het even opgezocht. Ja, de vorige keer dat er een wedstrijd truck en tractor pooling was, is geleden van 2013. Het is dus nu, dit weekend, een unieke kans om dit terug te kunnen meemaken in Zeelen. En Dirk, je haalde het net ook aan. Er komt terug een massa volk naar Zeelen en je kan er zelf blijven overnachten.
1: We hebben ook dit jaar ervoor gekozen dat wij een camping hebben. Mm-hmm. Dus er zullen meer dan 100 plaatsen op de camping zijn nu al geboekt. Dus we hebben ook naar de bezoekers gezegd van kijk, op onze autocamping mag je niet overnachten. Naar veiligheid toe vonden wij dat heel belangrijk. Dat iedereen op de camping en ook zeker voor de brandveiligheid hebben we het ook gedaan. Dus mogen geen barbecues georganiseerd worden op de camping. En al. Dus, maar we hebben alles heel goed gegroepeerd en we zijn er klaar voor.
0: Dankjewel Dirk voor het gesprekje. Je hoorde Dirk Herweg, organisator van het Europees kampioenschap truck en tractor pooling. En het kampioenschap vindt dit weekend plaats in Zeelen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in een vleugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli.

En dit was nog de recente single van Aaron hier bij Familie Radio. We belden daarnet al met Dirk Herweg over het kampioenschap truck en tractor pooling dat dit weekend plaatsvindt in Zeelen. Zometeen proberen we Dirk nog eens op te bellen. Het weerbericht komt er zometeen aan. En dit is nu nog eerst Mike Peterson met deze single, De Liefde Die Leeft.

Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.

0: Het is feest in Zeelen. Vorige week was er nog het Schlagerfestival. En dit weekend staat alles in het teken van de truck and tractor pooling. Met ook de full pool party. We bellen met organisator Dirk Heirweg en blikken samen terug op de voorbije feestweek. En we kijken ook vooruit naar dit feest- en belevingsweekend.
1: Nee, wat een heel speciaal jaar dit jaar. We zijn eigenlijk gestart vorige week zaterdag met ons Slagerfestival. Dus daar hadden we meer dan 650 mensen zijn erop afgekomen. En dat toch in de week als het de Loperse feesten zijn. Dus we hadden eigenlijk zoveel opkomst niet verwacht. Maar veel nieuwe mensen dan er dit jaar bij waren. Ook nieuwe sponsors. We hebben daar nieuwe contacten gelegd naar de toekomst toe. Ja, dat is wel echt een heel mooie formule dat we eraan toegepast hebben van over een paar jaren. Dus het is eigenlijk ook niet meer weg te denken hier op de terreinen van tractorpooling. En iedereen voelt hem hier thuis. Ja. En dat zal ook gebeuren dit weekend. Voor dit weekend hebben wij ook ervoor gezorgd dat wij vooral de families, een familiefeest kun je hier eigenlijk, we hebben een kinderdorp hier georganiseerd. Eigenlijk is het een hele grote speeltuin achter de tent. Dus zowel voor jongen en oud kan zich hier vermaken.
0: Ja, er is dus muziek, er zijn leuke speeltuigen voor de kinderen en er is natuurlijk de grandioze truck and tractor pooling wedstrijd dit weekend in Zeelen. En Dirk, alsof dat nog niet genoeg is, staat er nog heel wat meer op het programma.
1: Ook voor op 15 augustus 's avonds zullen heel veel jongeren naar hier komen op de full pool party. Dat organiseren we samen met Kali Heikant. Ja. Dus en als we nu bekijken de ticketverkoop tegenover andere jaren, ja, dat zal grandioos zijn. Hè? Dus,
0: ja, dus een pak meer. Zou dat ook mede komen door het warme weer?
1: Ja, ik weet het niet. Ja. Zelf bouw ik feesttenten in mijn dagelijks leven. Ja. En ik zie wel dat veel organisaties het moeilijk hebben. Jeugdbewegingen dan toch ze klagen dat de vijven achteruit gaan. Maar als we het hier zien op de tractorpooling vijf samen met de KLJ, ja, dat blijft precies toch groeien. Dat steken dan we het goed aanpakken. Er staan ook goede DJ's.
0: Ja.
1: Dus,
0: meer dan de moeite waard dus om af te zakken naar Zeelen dit weekend. Met het Europees kampioenschap truck and tractorpooling en de gezellige full pool party belooft het opnieuw een topweekend te worden. Dankjewel Dirk Heirweg voor dit gesprek en veel succes nog met de organisatie.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merkem. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 40 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merkem. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
3: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
5: Homeprotect.be. Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björnborg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

En dit was nog Chicory Tip op deze vrijdagmiddag. Zo zaten we in de jaren 70. We gaan stiltjes aan op richting 1 uur. Ook zo meteen proberen we nog even contact te maken met Dirk Heirweg. Dat is de organisator van de Europese kampioenschappen Truck & Tractor Pooling. Dat ook dit jaar weer plaatsvindt in Zeelen. En dit vanaf morgen de 15e en ook zondag 16 augustus. Hier nu eerst de Pet Shop Boys met Always On My Mind.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: met Jeroen Rijkeboer.
1: En het is intussen al iets over 1 uur en alles wordt ook weer in gereedheid gebracht voor de opnames van Familie Radio Zomert met Paul Bruna. En ook dit keer weer ontvangt Paul Bruna heel wat gasten. Alle info daarover verneem je ook via onze website familieradio.be. En weet, mocht je er niet kunnen bij zijn, wel zondag zenden we het hele gebeuren uit. Dit zijn nu de Kreuners.

0: En dat waren nog even de Miami Sound Machine met Bad Boy. Ik probeer intussen nog even Dirk Herweg op te bellen. Je weet wel, de organisator van het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. We praten zo meteen verder. Zo meteen hoor je ook nog Aaron Blommaert. We geven ook nog even mee wat er zondag te gebeuren valt hier. Want elke zondag is er de muziekshow met Denny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Denny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
2: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
3: Een hele goede middag.
4: Bij ons ben je thuis.
0: We bellen ook vandaag terug met organisator Dirk Herweg, want dit weekend staat Zeelen helemaal in het teken van het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. Er is spektakel voor jong en oud en ook de Full Pool Party staat op het programma. En Dirk, voor wie erbij wil zijn, hoe zit het met de ticketprijzen?
5: Ja, zeker niet onbelangrijk is ook onze ticketprijs, als we dan het bekijken tegenover vorig jaar. Op andere Europese kampioenschappen zitten wij toch wel meer dan tussen de 10 en de 15 euro goedkoper dan andere landen per persoon. Ook puur dan wij de gezinnen met kinderen hier op onze terreinen wonen, hebben wij de prijs zo laag mogelijk gehouden. Ja. En zelfs kinderen tot 12 jaar mogen gewoon gratis binnen. Dat is eigenlijk een nieuwe stunt dat wij dit jaar er nog bovenop gedaan hebben. Ook al steken wij heel veel budget in die kinderanimatie.
0: Ja. Maar het is een totaal concept, hè, die dus echt wel de moeite waard is om te komen bezoeken. Ja. En mensen die het nog horen, hoe kunnen zij nog aan tickets raken?
5: Ja, bij ons op de site kun je nog aan tickets geraken. Dus, maar ook kun je aan de kassa kun je ook nog altijd tickets kopen.
0: Dus
5: maar de meeste ja, kopen. In voorverkoop is het altijd nog een beetje goedkoper dan hier aan de kassa zelf.
0: Ja. Maar er is dus nog mogelijkheid om tickets te kopen. Zowel voor het kampioenschap als voor de vijf. Ja. En is het al zo dat België gewonnen heeft ook? Of zijn het meestal andere landen die dan de wedstrijd
5: winnen? Ja, in het verleden was het vooral de Nederlandse teams die heer en meester waren.
0: Ja.
5: Wij hebben hier in twee reeksen dan we toch wel misschien wel met een kampioen naar buiten zouden kunnen komen.
0: Ja.
5: Vanuit de Pro Stocks hebben we wel een sterke deelnemer. Ook mm-hmm. in de Light Modified zelfs een deelnemer dat het Gijzegem is.
0: Ja.
5: Dat wel kans maakt voor een podiumplaats. Zelf rijden wij mee met de trucks. Dus wij rijden met die truck, de Mitas Black Sensation, rijden wij eigenlijk in de Nederlandse competitie mee. En daar hebben ze twee divisies. Een topdivisie en een promodivisie. En wij zitten al jaren, houden we stand in de topdivisie. En daar zijn eigenlijk de 12 beste deelnemers. En daar zijn wij nu bij. En,
0: Ja. Dus het zit er misschien in dat het dat toch een Belg die Europese wedstrijd kan winnen.
5: Ja, het kan. Hè, ja. In sommige reeksen zou het kunnen.
0: Ja,
5: maar
0: uit
5: Denemarken komen heel veel sterke machines. Dus ja, wie dat erbij zal zijn, zal het zien. En samen zetten we allemaal Zeelen op de kaart, denk ik, dit weekend.
0: Ja, we duimen alvast mee voor de Belgische teams tijdens het Europees kampioenschap Truck and Tractor Pooling. Dankjewel, Dirk, voor het gesprek en alvast heel veel succes.
5: Oké, dankjewel.
0: Je hoorde Dirk Herweg over het Europees kampioenschap dat dit weekend plaatsvindt in Zeelen.
2: Familieradio
4: met Jeroen Rijkenboer.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
4: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
5: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Jordan Casanova. Larissa. Ga je met me mee, dan staan we hier. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: laatste die was van mij.
1: Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.

dit was Olaf. We hebben het even nu over de aanhoudende droogte, want die heeft gevolgen voor de fruitteelt. De appel- en perenbomen die stonden dit jaar iets vroeger in bloei en de vruchten die blijven door de droogte wat kleiner dan normaal. De warmte heeft ook een voordeel. De appels en peren die zijn daardoor extra zoet en de fruittelers die zijn vooral dankbaar dat er ondanks de moeilijke omstandigheden toch nog fruit is. En dit is nu Abdou met Aisha.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
0: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: met onder meer Jan Leijers en Paul Michiels. Je hoorde Soul Sister met Try Not To Cry. We gaan intussen op richting 2 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan voor deze vrijdagmiddag, de 14e augustus. En later hoor je ook nog weer al jouw vrolijke vrienden op een rij. En dit is nog Shania Twain met Man, I Feel Like A Woman. Maak er een zonnige vrijdagnamiddag van. En voor morgen een fijn weekend.
1: Let's go, girls.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemiddag, het is 2:00.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
2: We zitten in officiële derde hittegolf van deze zomer. Daarvoor moet het minstens 5 dagen op rij 25 graden zijn, waarvan 3 dagen 30 of meer. Vlak voor de middag werd in Ukkel de Kaap van 30 al overschreden, maar er is nog meer aan de hand. Het zal ook de warmste 14e augustus ooit worden sinds de metingen. En bovendien kan het ook nog zijn dat we de warmste dag van het jaar bereiken. Maar dat weten we straks, want het wordt vanmiddag nog wat warmer. Temperaturen die kunnen lokaal oplopen tot 37 graden. De politie van Dendermonde roept op om niet naar de bouwwerf te komen waar gisteren goud is gevonden van 9 miljoen euro. Tientallen nieuwsgierigen kwamen al eens kijken nadat bekend raakte dat een jobstudent de goudklompen en munten vond. De korpschef waarschuwt dat ramptoerisme of zelf op zoek gaan naar goud geen zin heeft. Alle goud is weg en let op, het is daar gevaarlijk, zegt men. Wie nog diesel moet tanken, doet dat best vandaag nog, want morgen stijgt de maximumprijs voor diesel met 7 cent tot 2,28 euro per liter. De felle prijsschommelingen zijn nog altijd het gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Brussels Airport heeft de drukste julimaand in 7 jaar tijd achter de rug. Ruim 2,6 miljoen reizigers passeerden vorige maand de luchthaven in Zaventem. Maandag 20 juli spande de kroon 92.000 passagiers op één dag. Een piek die te danken was aan de start van bouwverlof en de festivalgangers voor Tomorrowland. In het Zuidwest-Franse departement Landes is de situatie rond de bosbranden weer kritiek. Sinds gisteren is al 1100 hectare natuur in de as gelegd. De hoge luchtvochtigheid remde het vuur afgelopen nacht even af, maar de brandweer vreest dat de extreme hitte van vanmiddag het vuur hard zal doen uitbreiden. Voorlopig is er geen materiële schade. Romelu Lukaku is officieel met grote trom voorgesteld bij Turkse Fenerbahçe. De Rode Duivel krijgt er het rug nummer 9. Tijdens een druk bezochte persconferentie noemde Lukaku Turkije zijn tweede thuis, omdat hij er als kind besloot profvoetballer te worden. Hij beloofde de fans snel Turks te leren en is ambitieus. Hij wil dit seizoen volop voor de titel, de beker en Europees succes gaan. Snikheid en zonnig, temperaturen 37 graden in binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken 30 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij een aangename 25 graden overdag.
0: Dit is hem.
3: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
4: Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
1: Families.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
5: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of ex-

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09-369-1626.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Familie Radio komt opnieuw naar je toe met Familie Radio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familie Radio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familie Radio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familie Radio.
3: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

is iets onverwachts, want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen, en ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zomer.

0: Luister op zondagmiddag van 12 tot 1 naar de muziekshow met Danny D'Amaro.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio.
0: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat.
1: Tickets, witte-paard.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zonnig en snikheet met maximaal tot 38 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, blijft warm met maximaal rond 31 graden. Al stijgt vanaf de namiddag de kans op een lokale bui. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij een aangename 25 graden.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Dit is Familie Radio.

0: zakelijk bij Familie Radio. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Vanmiddag, het is 4 uur.
1: In Ferrère, in de provincie Luik, zijn 7 Vlaamse jongeren besmet geraakt met salmonella nadat ze in de rivier de Oerte hadden gezwommen. Het gaat om kinderen tussen 10 en 13 die daar op kamp waren. Ze werden met klachten zoals diarree en misselijkheid naar het ziekenhuis gebracht, maar mochten daar intussen weer buiten. Volgens de burgemeester staat het waterpeil te laag, waardoor er te veel bacteriën in het water zitten. Het jeugdkamp is vervroegd stopgezet. In Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie in een gebouw vlakbij het Centraal Station. Het pand was net ontruimd vanwege een zwaar gaslek toen de ontploffing plaatsvond. De slachtoffers zijn 2 medewerkers van netbeheerder Sibelga en een brandweerman. In totaal werden 100 mensen geëvacueerd en er is een veiligheidsperimeter ingesteld. Mogelijk bevinden er zich nog mensen in het gebouw, maar dat is dus niet helemaal zeker. De federale overheidsdienst Economie heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 1100 klachten gekregen over hersteldiensten zoals loodgieters, elektriciëns en verwarmingstechnici. Het gaat dan over woekerprijzen en slechte uitvoering van de werken, vaak bij dringende herstellingen. De FOD geeft enkele tips op hun website die je in het achterhoofd kan houden bij het zoeken naar een hersteldienst. Het is vaak opletten met die internetdiensten die je snel even kan bellen om iets op te lossen. Vanmiddag zonnig en snikheet bij 38 graden in binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken. Warm bij 30 graden, al stijgt vanaf de namiddag de kans op lokale regen- en onweersbuien. Zondag en maandag beloven grotendeels droog te worden bij aangename maxima tot 25 graden.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
9: Familie.

0: Vandaag blijft het zonnig en erg warm met maxima rond 28 à 29 graden aan zee en lokaal in het binnenland tot 36 à 37 graden. De wind is eerst zwak en veranderlijk en draait later naar het noorden. Morgen zaterdag wordt het wisselvalliger met opklaringen, wolken en kans op enkele regen- of onweersbuien. Het wordt ook minder warm met een maxima tussen 24 en 29 graden. Ook overmorgen zondag krijgen we een afwisseling van wolken en opklaringen met plaatselijk nog kans op een bui.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
2: De zonnigste muziek.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familieradio.
1: Hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Hoe schatje?
1: Luister gezellig mee naar Familieradio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij Familieradio.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Jouw huis in waarde doen stijgen? Jouw gevel een nieuwe look geven? Energiebesparend isoleren? Het kan. Durieux renoveert en isoleert op maat en met kwaliteitsproducten. Daarnaast kunnen we ook jouw gevel uitbekleden, kaleien of schilderen. Durieux herstelt ook jouw balkon, behandelt betonrot waar nodig en voorziet een nieuwe en veilige balustrade.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be. Durieux.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaat.
1: Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit. Families

0: Familieradio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de Muziekshow op Familieradio.
0: Iedere zondagmiddag van 12 tot 1 bij Familieradio.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Familieradio komt opnieuw naar je toe met Familieradio Zomert. Op 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus. Live vanuit de Kippen in Merken. Gezellige radio, warme sfeer en alle vrolijke vrienden van Familieradio. Kom erbij en woon de opnames bij tussen 14 en 18 uur. Samen met Paul Bruna. Reserveer nu via 051 54 40 48. Dat is 051 54 48. Vier de zomer op vrijdag met Familieradio Zomert vanuit de Kippen in Merken. Of luister op zondag naar de uitzending bij Familieradio.
6: Nu solde bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne. Dames en heren sneakers van Björn Borg, Supertrash en G-Star. Nu 50 euro per paar of 3 paar voor 120 euro. Ook damesbottines en boots van Supertrash en Kendall en Kylie. Nu 50 euro. Op is op. Spring binnen bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Of bel voor je kappersafspraak 09 369 16 26. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Nog minstens één persoon is vermist na twee gasexplosies in een gebouw in Brussel, vlakbij het Centraal Station. Dat gebeurde vanmiddag. Sibelga, de gasmaatschappij, heeft bij werken een gasleiding doorboord. Een honderdtal mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. In de Hoge Venen in Luik woedt een grote natuurbrand. In totaal is er meer dan 80 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond op een moeilijk bereikbare locatie. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er worden onder meer drones en helikopters ingezet om de brand te blussen. Provinciaal rampenplan is van kracht. De autoriteiten verbieden de toegang tot 4 gemeenten in de regio. Hoe de brand is ontstaan, weten we niet. Let op als je de trein wil nemen vanavond, want de NMBS schrapt 8 treinen door de extreme hitte. Het gaat om 8 piekuurtreinen van en naar Brussel. Door de hitte kan het spoor vervormen en kunnen de bovenleidingen uitzetten. Check dus best de app of de website van de NMBS als je de trein wil nemen en neem ook wat water mee voor onderweg. Door de hoge temperaturen vandaag zal de lucht extra droog aanvoelen omdat de luchtvochtigheid heel laag is. Tegen de vroege avond zal die luchtvochtigheid nog 20% bedragen. Hoe droger de lucht, meer kans op uitdroging. Drinken dus. Ja, water uiteraard. Ja, door de hitte is er bij de Waalse openbaar vervoersmaatschappij Le Tech een spontane staking uitgebroken. Onder meer in Bergen in de provincie Henegouwen. Daardoor is er veel hinder. Volgens de woordvoerster van Le Tech heeft amper 3 op 10 bussen airco. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking zal duren. Vanmiddag blijft het zonnig en wordt het snikheet. 37 graden in het binnenland, 31 aan de kust. Morgen afwisselend zon en wolken bij 30 graden. Vanaf de namiddag kans op buien. Zondag en maandag droog bij maxima rond 25 graden.

0: Hallo, hallo. Ik ben Maaike Vennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek van Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En luister gezellig mee met Familie Radio.
2: Hallo, hier Phil Kevin. Genieten van een mooie zonnige dag. Dat is zomer. Zomer bij Familie Radio. De zomer.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan druk. Elke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond.

0: Frank van Damme. Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familieradio. Jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractorpooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractorpooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: zet ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo allemaal, ik ben Jovalli en de zomer is natuurlijk weer dichtbij en we luisteren allemaal tezamen deze zomer naar Familieradio.
1: Hey, wij zijn
2: Amber
1: en Dylan en ik wens je een zonnige zomer met vrolijke muziek.
2: Oeh, schatje.
1: Luister gezellig mee naar Familieradio.
3: Hey, ik ben Thomas Julian en ik wens jullie een fijne zomer bij

Vanavond nog lang warm, zeer warm. Het koelt af tot 21 graden. Morgen starten we zonnig en warm met maxima tot 32 graden. In de namiddag stijgt de kans op lokaal regen en onweer. Zondag en maandag rustiger weer en grotendeels droog bij een aangename 25 graden.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden.

0: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio.
1: Hallo, ik ben Yves Segers. Luister naar de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Micha Mara en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister vooral ook mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaats.
1: Hey allemaal, ik ben Christophe. Yes, het is zover. Mijn nieuwe single Ik geloof nog in mijn dromen is uit.
0: Families

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

Frans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Familie Radio en de Muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
1: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro en je ziet me in de Muziekshow en je hoort me natuurlijk op Familie Radio.
0: Iedere woensdag namiddag van 2 tot 3 bij Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Dit is de zomer van de liefde, de mooiste tijd voor iedereen.
0: De zonnigste muziek. De zon straalt uit je radio.
2: Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hallo. Wat is een veertakt?
2: Inderdaad, en wij hebben een nummerke gemaakt, speciaal voor alle vengten.
3: Ja, en dat nummerke, dat diet Schat van een Vengt. En dat is onze nieuwe zomersingle.
2: Ja.
3: Op Familieradio.

Jacques, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn. De zon.

0: Familie Radio presenteert.
1: Come on, honey.
0: De grootste vrolijke country hits aller tijden.
1: Have ourselves a good time, y'all.
0: Cowboys and cowgirls.
1: You coming?
0: Hier is er weer een.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.